mijn boerdense barret. Mijn boerdense barret, oh die gaat weg. Mijn boerdense barret, oh die gaat weg. Mijn boerdense barret, oh die gaat weg. Boerdense barret.